zit, zeg maar wat wat. Trap erop, trap erop, trap erop. Dus ik snap de wonderspaar.